saam op die dirkie in die sneeuw en koue wind. Verdwaal in hulle soektog na kalfie uit die kraal en is eers gevind met sonsopkoms dood verkleim en kaal. Een uitgeholde meerschoep dier een aardvark oopgekrap was een herberg vir klein dirkie teen die koue van die nacht. Een kaal verkleimde lyfie om die meerschoep toegevou al haar kleren aan klein dirkie

0: Vir die eerste keer gaan hulle vra produksies na die Koffiefees in Hermanus met top opvoerings. Kom lag vir die verskille tussen mans en vrouens op Groot Grootman 2, 5 Augustus. Stephanie Baartman ontdek die skatkis uit ons musiekverlede, 6 Augustus. Gij sing, hoor my lied, 7 Augustus. Liewe Heksie, 8 Augustus. En dan die Lefra-treffer Het van Verlangekraal vir die eerste keer op die verhoog, Saterdag 8 Augustus. Bespreek nou by ltickets.co.za.
1: Veelwarm Afrikaanse radio landswijd op 100-104 FM.
2: Saw you last night, lost in the moonlight. We were so far from home, trying to act right.

0: Skoot Darren met Bos is my kos en voor het John Parr se St. Elmo's Fire. Byna kwart voor 1 die naweek aktueel span sit gereed om jou geselskap te hou tussen 1 en 2.
1: In 9 Augustus het dis opera. Luister ons onder andere na I Lombardi, I Masnadieri en Otello van Verdi, as ook La Belle Hélène van Offenbach, Polyeucte van Gounod, Madame Butterfly van Puccini en La Sonnambula van Bellini. Van die zangers is Dion van der Walt, Jannie Moelman, Anina Wasserman, Renata Scotto, Kathleen Battle, Joan Sutherland en Giuseppe Giacomini. Dis opera, sondagavond om 9:10, saam met my, Charles van Heiningen.
2: Saterdag aand, 8 Augustus, is 'n baie spesiale aand, want dis dan tyd vir Heidi se harsnommertjies om 8. En as jy hou van die goue oues, weet jy waar om te wees.

Daar's hy, baie welkom by Vastrap. Lekker musiekprogram vandag, want daar's lekker rugby later en alle liefhebbers van eg tradisionele boeremusiek kan gerus nader skuive. Ons gaan begin daarmee. En meeste van die musikante en orkeste is nog steeds bedrywig. So dit is nie ou musiek nie. Dis onlangs opgeneem, maar dit is in die eg tradisionele dissipline. Ons gaan begin met Subhat Sitiese. Daarna wil ek speel die Roosterkoek Sitiese, so twee Sitiese daar, en dan Vermaasdrif Wals, en dan ietsie lekker van Theo Slabbert.

Daai was so lekker gewees, ek gaan sommer nog speel van Theo Slabbert. Almal hou van Theo Slabbert, hy is maar net een van die bestes van alle tyd. Een van my gunstelinge, absoluut, by verre. Nou maar goed, ek wil net iets sê daaroor Vermaas Drifwals. En ek wil dit sê, my verlangse familie is Vermaase. Van hulle wat ek kan onthou, ek lanklaas met hulle te doen gehad, maar van hulle het daar by Louis Trigard, Makado, soos hy vandag bekend sal, aan ek aan die Soutpansberg, het hulle geboer. En daai Vermaas Drifwals was een van die beste stukke wat ek in 'n lang tyd gehoor het. Dit was net uit die boeke uit, absoluut briljant, en hier sê hulle nie wie dit is nie. Dit is een van die kompilasie laserskywe, hier is 12 stukke op, maar sonder enige melding van wie die musikant is. Maar ek kan nou vir jou sê, dis net twee persone wat by my opkom, wat daai kon gespeel het, en die eerste een is Dani Gry, en die tweede een is oom Piet Snyman. Nou, ek hinker so half na oom Piet toe. Enig iemand wat vir my dalk kan sê, wie hulle weet, of dink, het daai Vermaas Drifwals gespeel. Ek dink is oom Piet, maar dit was absoluut baie, baie goed. Kom ons luister na nog lekker musiek.

Welkom terug by deel 2 van Vastrap. Ek gaan nou speel een lekker stadige eniekie, waar die techniek van Theo Slabbert rarig tentoongestel word. Kom ons luister.

Lush Life, de Zara Larsson net hier op RSG sit op treffers. Ons gaan terug na 1992 toe, toe die groep Snap 6 weke in die nummer 1 posisie op die Britse enkelsnit trefferlys begin het met Rhythm is a Dancer. En hierdie nummer 1 treffer, wat die dansgroep se tweede en laaste een is, was ook een top 5 liedjie in Amerika. My naam is Carla McKenzie, ek hoop het 'n wonderlike saterdag in die geselskap van RSG. Hier is Snap, Rhythm is a Dancer. Tot volgende keer. Goed gaan.

0: Staal jouself teen die winterkoue net op RSG.
1: Jason Bradley volgende met Love is a Good. He's good for the hearts.

Het was Elo of hier op Paris hier met Vlerke. Is 22 minuten oor 4 is ingeskakel by RSC. Kom ons luister na die Pet Shop Boys met Iets is Sin. Ek het ook vir die Klipwerf Boereorkest direk daarna met Rondom Tali Wals en ook The Neck, My Sharona.

Something Better hier op RSG, dis Sabine en Lady A. Prop, volgende met Bosveld, vakansie, dis 14 minute voor 5. Dis RSG, wanneer jy luister. Goeiemiddag, welkom.

0: Kuskanades, wat ons nou net daar gehad het, lag ek nou so lekker vir hierdie een SMS wat hier ingekom het, wat sê nie, ons luister, RSG so lekker en ons geniet Kuskanades, maar die bieren speel, Leon Soester, hier kom die bokke. Maar dis ook lekker, so een bykie achtergrond muziek daar, is Elise Adrian en Wachter. Van Swazereneke wat daar een boodskap gestuur het. Lekker om van julle te hoor. Bly ingeskakel, ons het die aandgedagte op pad nou, net hierna.
1: Hoe bereik is Suid-Afrikaanse wijn icoonstatus wereldwijd? Die icoon, die Merlis Rubicon, besoek die reine wijnheid. Kellermeester en bestuurde directeur Wim Trieter, verkoop en bemarkingsbestuurder Deidre Tyler en die skrywer van Merlis Beyond the Rubicon, Emile Joubert, bespreek die geskiedenis en impak van 8 generaties op die plaas, so ver terug as 1756.
2: 1693 het Merlis begin. Henning Hessing is die eerste eienaar gewees. Die plesier van die see is die naam van die plaas.
1: Ons hoor ook wat aan die Mark van der Merwe se gunsteling wyne is. Die reine wynheid is beskikbaar op www.rsg.co.za, die RSG app, SABC+, YouTube en Spotify.

My nooi is in 'n nartjie, sing Jan de Wet hier op RSG, ons kap het uit. Jy doen het saam met my, Sue Pyler Slabbert, en voor het ons een Duits Wes wals gehad, niemand anders as Randall Wickham. Kom ons bly sommer so by die Afrikaanse muziek net vir nou, Roan de Toei, kan 'n man.

Dit was Alan Jackson met The Older I Get en voor hom Jim Reeves met die tydlose Welcome to My World. Twee liedjies wat elkeen op sy eie manier iets vertel van die lewe, die jare wat verbygaan en die dinge wat mettertyd al hoe kosbaarder word. Josh Turner is volgende met Your Man, waarna ons na Josh Miranda Till the Neons Gone luister.

Dit was Brooks & Dunn met Boots, Scoot & Boogie en voor hulle Pussycat met die immergewilde Mississippi. Ons sluit die eerste deel af met Geraldine en Have I Told You. Have I Told You?

Welkom terug by RSG Country Klanke, saam met my Jacques Arendt van Eddie Bay. Soos ek vroeger genoem het, is vanaand se program korter as gewoonlik, omdat ons oorskakelings doen na die rugby toets van die Springbokke teen Argentinië. Daar is echter nog heel wat groot treffers op pad. Ons begin die tweede deel met die Bellamy Brothers, If I Said You Had a Beautiful Body, gevolg deur Taylor Swift met Love Story.

Dit was Taylor Swift met Love Story en voor haar die Bellamy Brothers met If I Said You Had a Beautiful Body. Volgende is een duet wat deur die jare gunsteling geword het. Hier is Dolly Parton en Kenny Rogers met Islands in the Stream, gevolg deur Garth Brooks.

Garth Brooks met die groot Samsung treffer Friends in Low Places en voor hom Dolly Parton en Kenny Rogers met Islands in the Stream. Ons het reeds by die laaste twee liedjies van vanaand se verkorte program uitgekom. Baie dankie dat jy vanaand saamgekuier het. Hoewel die program korter as gewoonlik was, wens die oorskakelings na die rugby toets van die Springbokke teen Argentinië, hoop ek dat die groot treffers het ruimskoots daarvoor vergoed. Randy Travis is volgende met On the Other Hand, waarna Floyd Kramer vanaand se country klanke instrumentaal afsluit met Jambalaya. Van my, Jacques Arendt, vlieg hoog, koningskind en groetnis vanuit die baai.

Dis Def Leppard op RSG Love Bites, waar ons geluister het. Cat Stevens voor dit, of dan nou Yusuf Islam met Doors ook. Dis nou 29 minute voor 12, oor so'n klein rikkie, dan gaan ek en jy ook net weer vinnig inloer daar by Jana Swart, net om te hoor hoe die dinge gaan daar met die vroue sokker Afrika Nasies beker in Rabat. Maar dit kom eers klein bietjie later. Ons maak nog musiek hierdie saterdag aand. Chill date, Kenny Rogers, She Believes in Me.

0: Az elki werke elke dag aanskou.
1: Elvis Blue met O Heer my God en het voor hom Annemarie van Eden, Never Forget. Onthou ons program Sondag van 2 tot 3, dis gospel saam met my Jackie January. Bly ingeskakel, daar is nog mooi gospel muziek wat volg. Dis nou Enrico Kutsie met Man van God.

Die rustige mooi stem daar van Pat Boone, Amerikaanse liedjeskrywer, sanger, TV-persoonlikheid onder andere. Hy was vooral groot in die 50er jare. Pat Boone, Softly and Tenderly. Dit is nou Jim Reeves met An Evening Prayer.

Dit was The Living Stones Quartet met Fill My Cup, Lord. Dis die program Dis Gospel, Sondag van 2 tot 3 saam met my, Jackie January. Onthou vir terugvoer of navraag, stuur die e-pos, jackie@rsg.co.za. Die Soweto String Quartet saam met Juanita Du Plessis, een lekker opgewekte medley van hulle. Onder andere, ons koning kom, ek sal nie bang wees nie.

0: Goeienaand, welkom by Vers en Klank saam met my, Sofia van Taak. Het is heerlik om vanavond weer een slag voor Alwyn Roo hier in die atelier te verwelkom. Alwyn, ek en jy en jou collega Neil Cochran het in, ek denk het was laas jaar oktober laas gesels, toe jylle hier was en ons die boek Merang bespreek het. Sedertdien was jylle baie bezig.
1: Ons was inderdaad baie bezig. Ons het intussen een dichterlijke huldigingsbundel ter ere van die Naspies die lig laat sien en dit is een baie opwindende project.
0: Die titel van die bundel, Onthou, is die dag wat breek. Dit is een aanhaling uit een van Spiese gedigte, nie waar nie?
1: Dit is inderdaad so, en dit is ook die aanhaling wat Henk Serfontein gebruik het in sy prachtige kunstwerkreeks, getiteld Handskrif. Dit is een baie mooi kunstwerkreeks, wat hy gemaakt het.
0: Dit is sy houtskool
1: houtskool gemengde media.
0: Wat hy verskillende dichters sy hande met een versreel op die hand self
1: inderdaad, ja. Specifiek Lina Sanetti versreel opgehaald, onthou is die dag wat breek.
0: En jy het ook daai kunstwerk van Henk Serfontein toe op die voorblad gebruik. Het is so een treffende ontwerp hierdie.
1: Dit is ongelooflik mooi. En het vang onmiddellik die aandag. Het is vir my een mooi titel, want dit vang mooi vas hoe iets wat in die herinnering is opnuut tevoorskyn kom in die gedagte. Ja. En dan doen het eindelijk ook iets wat die poëzie doen. Dit is daai in herinnering neem, in oonskou neem. Dit is een reel uit Lina Spiese eie vers Kringloop, wat opgeneem is in Sulamit, die bundel wat in 2016 by Naledi verskyn het. Kringloop. Vergeet is die golf wat breek om die spore van die pyn wat jy langs die skuimstreep diep ingetrap het in die sand te spoel tot skoon onbetrede strand. Onthou is die dag wat breek om uit die donker van die nag alles wat liefde was en blydskap en geluk al skerper geteken te laat staan in 'n steeds verhelderende hemelrand.
0: Alwyn, ek is seker daar is heel wat van ons ouer digters wat 'n huldigingsbundel waardig is. Waarom het julle besluit om van jaar hierdie bundel spesifiek vir Lina Spies saam te stel?
1: Sofia, Lina Spies is een van ons groot digters. Sy het op 6 maart van jaar 87 geword en haar digterlike oeuvre strek oor meer as 51 jaar. 11 bundels van Digby Vergenoeg in 1971 tot en met Aarde na Firmament in 2022. Maar vir Neil en vir my gaan het meer oor as net haar verjaarsdag te vier. Ons glo die eerbaarste eerbetoning aan 'n digter is die van mededigters. En nie noodwendig 'n akademiese vetskrif nie, maar poëzie wat met haar werk praat. Aan die een kant direkte rug